Pierre de Marge, je pense à vous. Ja, maar rond is lid liveral kirten en sommer of de oude boon of de plage. In de kschaftert is alles dank is jeltsos. In een paar minuten komt de Stefan Bern, wie ons mitneemt in de zit voor het eerste groenbeeren. Aber wenn is dit gewen, antwoord voor de nourischte van de ochten. Tot reit nog een bissel het zeerst met de Nathalie in Bruglia. Schöner mooie met is jeltsos.